0: That's just gonna be crazy.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: En toen de avond langzaam viel, wilde ik hem vangen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend.

Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend.

Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met een paar dagelijkse files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 4 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 3. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beest.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Wel is er vanmorgen veel vertraging op de A58 richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen knooppunt De Baars en Noordschot, nu 9 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen.

Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda rijdt het verkeer langzaam tussen Bergen-op-Zoom-Oost en de afrit Wouwse Plantage 4 kilometer. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
1: En het is vandaag woensdag 10 juni. We zagen vandaag de week doormidden.
0: Blijf bij ons.
1: Dit is de Beveland's ochtendshow op weg tot 9 uur.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
1: En ik heb voor jou natuurlijk de lekkerste muziekmix klaar liggen, zoals je van ons gewend bent. Tot aan 9 uur doen we dat ook gewoon op deze woensdagmorgen. Ik heb ook nog een hoop Bevelands nieuws voor je klaar liggen. En ik zou zeggen, leuk dat je erbij bent. Goedemorgen.
0: De ochtend van Streekomroep de Bevelanden.

Niet alleen de muziek van nu, maar ook de muziek van toen hoor je. Uit 1989, de Doobie Brothers en The Doctor. Daarvoor die monsterhit van Ed Sheeran, Azizam. Het is om en bij 7:15 geworden. Dat betekent tijd voor het Beveland weerbericht voor vandaag.

Het is voorlopig half bewolkt op de Beverlanden en het zou heel de dag droog moeten blijven. Vanmiddag verdwijnt de bewolking voor een paar uur. Het wordt dan 17 graden. Laat in de avond vanavond kan er nog een spatje regen vallen. De wind is momenteel windkracht 4 uit zuidwestelijke richting en op dit moment in Goes 13 graden.

0: What You Gotta Do To Me. Maar dit was een andere. En een beetje meer disco gerelateerd. Neck daarvoor. Criss Cross, Amsterdam, Anton en Signory K. En vluchtstrook, oftewel 130 op de vluchtstrook. Nou zat ik toevallig van de week even op YouTube te kijken. En daar zag ik inderdaad iemand met 130 over de vluchtstrook langskomen. Het was oma Gent. Hij zat achter een auto aan die 200 plus op de snelweg reed. Hey, de politieke onrust binnen de lokale partij Borselen is verder toegenomen. Twee raadsleden, Sam van der Hoof en Connie van der Borgt, de jager, die stappen uit de partij en gaan verder als zelfstandige fractie onder de naam Beter Borselen. Volgens de raadsleden is er sprake van een vertrouwensbreuk en verschillen van inzicht over de koers van de partij, de samenwerking en de omgang met kritiek. Na een periode van overleg kwamen zij tot de conclusie dat zij hun werk voor de inwoners van Borselen beter buiten de LPB kunnen voortzetten. De twee benadrukten dat hun vertrek niet voorkomt uit persoonlijke conflicten. Ze zeggen geen rancune te koesteren en hopen dat binnen de partij ruimte ontstaat voor herstel en vertrouwen. Met afsplitsing verliest de LPB wel twee zetels en krijgt de gemeenteraad van Borselen er een nieuwe lokale partij bij. Nou, we gaan kijken hoe dat allemaal gaat in de toekomst in de gemeente Borselen. Nu op je radio, Soul Asylum, Runaway Train.
1: Call

Op de een of andere manier blijft dit altijd een ontzettend vrolijke plaat vinden. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar wel een leuk om een keer te draaien op deze woensdagmorgen. Soul Asylum en Runaway Train. Het is bijna 8:30 geworden en dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in 60 seconden. Wordt ze zo meteen aan je voorbij trekken. Tot die tijd deze van de somber. Hier is je met Homewrecker.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het weer, eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land stelt de ochtendspits niet al te veel voor. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda zien we een uitzondering. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Monster, een komische misdaadfilm. En wie speelde daar in de hoofdrol? Phil Collins.
1: Wij zijn de Beverlanden. Streekomroep de Beverlanden. Dit is Ad Vermeer.

0: is de nieuwe single van David Guetta. Doet hem samen met Afrojack en Sia. Awake Tonight.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Daarvoor hadden we de muziek van Madonna, American Pie. Vandaag staat in heel Nederland de Nationale Buitenspeeldag op het programma. Ook op de Beverlanden worden op verschillende plaatsen vandaag activiteiten georganiseerd om kinderen naar buiten te krijgen om te spelen, te sporten en te bewegen. De Buitenspeeldag die vindt zijn oorsprong in de Nationale Straatspeeldag uit 1986 en vraagt aandacht voor veilig buitenspelen en voldoende speelruimte voor kinderen. Organisaties zoals Jantje Beton die zetten zich daar al jaren voor in. In Goeskapelle, Wemeldingen, Henkezand en Nieuwdorp zijn morgen verschillende activiteiten gepland. Denk aan sport- en speelmiddagen, springkussens, knutselactiviteiten en afgesloten straten waar kinderen veilig kunnen steppen, voetballen en spelen. Met de dag wordt ook aandacht gevraagd voor het feit dat kinderen tegenwoordig minder buiten zijn, doordat ze meer met digitalisering en verstedelijking bezig zijn. Nou, lijkt me best wel leuk zo'n kinderdag. We gaan er vanmiddag met z'n allen naartoe. Korte broek aan en we gaan even de klimtoestellen in een van de dorpen veilig maken. Lijkt me een goed plan. Of we dan mogen nog op de radio zijn, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Nu, Ilse de Lange, good to you.

jaren 80 twee hele grote hits in Europa. En dit was er eentje van. De grootste misschien wel, Dance Hall Days. Je hebt natuurlijk de band Kane en je hebt de band Keen. En daar zit een wezenlijk verschil in. De ene vindt ze allebei goed, de andere vindt hem één goed. Bijvoorbeeld collega Hessel Meidema, die je kunt horen vanmiddag om 1 uur, vindt alleen Keen goed. Daarom deze maar even, Crystal Ball.

van Keen deden wij op deze dag Crystal Ball. En ik vind het eigenlijk wel een van de mooiste nummers die ze ooit gemaakt hebben. Bijna 9 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Op Weg erop zit. Zo meteen om 1 uur Hessel Beidema met Hessel Schudding. En zo meteen om 5 uur ben ik bij je terug met Naar Huis. Tot dan 9 uur John Farnham, Age of Reason. Bij de

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro.

Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het weer, eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Urmond en Maastricht-Noord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over.

Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer, eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect

Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de drie ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing.

Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Het weer, eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten

er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten. En dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aan.

Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. Het gaat om de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt

Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANBB. De A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Komt er een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En een hele goede woensdagmiddag namens Ad en ondergetekende. Hoi Ad.
3: Goedemiddag.
2: We gaan met tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En dat maakten we meteen hard met de Small Faces uit 1967 met hun Ichiko Park. En de Small Faces, ja, destijds was dit hun vijfde top 10 hit alweer. In de Engelse hitlijst moet ik dan zeggen hoor.
3: Mm-hmm.
2: Ja, zeker wel. En in andere landen ook een top 10 notering. Maar dus voor hun was dit de vijfde keer in Engeland. Met hun Ichiko Park, de Small Faces. We draaien weer aan de klok van de tijd. En dan komen we terecht in 2014 met Walk the Moon en Shut Up and Dance. En dan komen we weer in Amerika terecht met dit Walk the Moon. Hun derde album, dat heette Talking is Hard. Talking is Hard, hè? Ja, dat hebben ze echt zo genoemd. Dat album dat kwam uit 2014. En dat jaar komt ook het nummer wat op dat album staat. Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Ja, en dat heeft allemaal echt te maken met een dame die hij tegenkwam. De zanger van deze band, Nicholas Patricia, die kwam hij tegen, die zangeres, danseres moet ik zeggen, in een nachtclub in Los Angeles. En toen zei hij tegen haar, shut up and dance with me.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
1: nou, ik heb toch liever een goed gesprek.
0: Ja, dat hangt helemaal van de omstandigheden af natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat wel. Maar
0: je kunt ook het een doen en het ander niet laten.
1: Dat is waar, maar ik ben niet zo danser.
0: Oh nee, dan wordt het moeilijk. Oké, okay. Nou, ik hoefde dat nooit te doen. Ik zat gewoon achter mijn drumstel en ik zag de mensen dansen, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is
1: ja,
0: wel leuk,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja. Maar ik heb nooit in een band gezeten.
0: Oh,
1: nee.
0: Nee, ja, dat kan ook nog. Ik wil nog steeds, hè?
1: Mm-hmm. Jij nog steeds, ja.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Achter mijn moet drumstel. Moeten we eens een keer wat van
0: draaien? Dat kan. Dan moet ik even met de jongens overleggen. Even zien of we wat...
1: Even een goede opname maken.
0: Precies.
1: En kwakken hem gewoon in de hersenschudding.
0: Kunnen we doen.
1: Ja.
0: Alright, ik ga eraan werken. Dat was de Shut Up and Dance van Walk the Moon 2014. En dan komen we terecht in 1989 met Shania Twain en You're Still the One. Nou ja, dat doen we altijd graag met Shania Twain. Ik bedoel, terechtkomen in 1989. En Shania Twain, zij zelf heet eigenlijk, ze heeft een mooie naam, hè. Zij heet eigenlijk Eileen Regina Twain. Dat is haar naam. En zij komt uit Canada. En dat kwam ze toen ook al hier met You're Still the One. 1989.

0: Dat is die Last Summer, de Motels uit 1983. En eigenlijk een New Wave band, deze Motels. Ze kwamen uit Californië. Dat is een... daar komen ze eigenlijk nog steeds vandaan, hoor. Ja, ik kwam, want het is een tijdreisprogramma. Ze zijn er nog steeds.
1: Ja. Je hoort er alleen tegenwoordig helemaal niets meer van.
0: Nee, dat is een feit. Ze hebben bijvoorbeeld gedaan de singles Only the Lonely. En Suddenly Last Summer was dan dus deze.
1: Ja, was ook eigenlijk de enige hit.
0: Voor zover ik het heb kunnen bekijken, klopt het wel zo'n beetje. Dat werd een hit in Amerika sowieso. Een top 10 hit al daar. En ik ga even heel snel spieken voor jou, want Maza Davis zat erin, hè?
1: Ja, klopt.
0: In de Models. Ja, ja, ja.
1: Ik heb toevallig vorige week in mijn eigen programma gedraaid.
0: Oh, was jij dat?
1: Ja, was ik.
0: Oké. En dat waren ze dan dus uit het jaar 1983, deze Motels met hun Suddenly Last Summer.
1: Ja, zullen we wat doen uit de hitlijsten?
0: Dat is een hele goeie zelfs. Ik heb hem uitgezocht, hè?
1: Ja.
0: Het komt eraan. We gaan naar Sam Fender samen met Olivia Dean met hun Rain in Me. Dan praten we over het jaar 2025. Die Sam Fender zelf, die komt uit het jaar 1994 en uit Engeland. En hij is zelfs ook acteur, die Sam.
1: Ja, maar, en hij komt wel uit 2025. Die plaat, maar hij staat nog steeds in de hitlijst.
0: Maar dat ligt misschien ook een beetje aan Olivia Dean.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Daar zou ik ook wel mee in de hitlijst willen staan. Maar dat is een ander verhaal.
1: Ja.
0: Rain in Me is hier.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean uit het jaar 2025 met Rain in Me. En voor Olivia Dean begon het allemaal in 2018 al met haar Reason to Stay. Password Change had ze ook in hetzelfde jaar. En bijvoorbeeld OK, Love You and Bye uit het jaar 2019. Dat zijn maar even een paar dingetjes van deze Olivia Dean, die trouwens ook nog steeds bijzonder actief is.
1: Zeker weten.
0: Nou en of. We gaan zo dadelijk op naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar daarvoor nog eventjes naar de band The Cars. En dan gaan we naar 1978 en naar Amerika. Deze Amerikaanse rockband, want zo mag je ze toch wel omschrijven. Ja, de jaren 80, dat was toch wel hun tijd, hè? Met bijvoorbeeld het nummer Drive, ik noem maar even wat.
1: Ja, dat vind ik altijd een hele mooie.
0: Een tijd als nummer eigenlijk,
1: ja, hè? Zeker.
0: En dit is er eentje uit 1978, The Cars en All Mixed Up.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Zonzeel via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wijk Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En we zaten even in Australië met Icehouse, de band Icehouse. Opgericht trouwens onder een andere naam. Ze heette aanvankelijk Flowers, maar later is dat dus veranderd in Icehouse. En ja, toen was het toch wel een beetje een soort van New Wave en Synthpop band, hoor. Icehouse met hun Crazy uit 1987. We zijn de klok van 13:30 alweer gepasseerd en elke woensdag betekent dat dan de Beatle-plaat van de week. En ik vond er eentje terug uit het jaar 1964. Things We Said Today. Toch wel echt een Paul McCartney nummer, hoor. Er staat altijd wel Lennon en McCartney bij natuurlijk, maar Paul McCartney heeft het nummer geschreven. Het is de B-kant van de single Hard Day's Night en van dat gelijknamige album natuurlijk ook, hè. Daar komt het allemaal vanaf. In Amerika heette het nummer anders, Something New. Dat hebben we wel eens vaker met de Beatles, dat het dan daar gewoon een andere titel heeft. Things We Said Today heeft ook alles te maken met de vriendin die Paul McCartney toen had, Jane Asher. En geschreven heeft hij dit naar aanleiding van zijn relatie met haar op de Maagdeneilanden al daar. Hier zijn ze. En dit is dus, zoals elke week rond deze tijd op de woensdag, dit.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatleplaat van de week.

0: Things We Said Today, de beatplaat van deze week uit 1964. En wat leuk om te vertellen is dat Bob Dylan, jawel die bracht een versie van dit nummer uit voor het album, het tribute album, The Art of McCartney. Dat was in het jaar 2014. En okay. Dus eigenlijk dat is het enige Beatle-nummer waar Dylan officieel een cover van heeft uitgebracht. Van dit nummer. Moeten we eens een keertje opzoeken.
1: Over de Art of McCartney. Paul McCartney heeft ook weer een nieuw album uitgebracht. Hè?
0: Ja, en dat krijgt enorm goede recensies. En het bijzondere van dat album is dat hij alle instrumenten zelf bespeelt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, los van het feit dat Ringo Starr ook gast is en ook meezingt en drumt op dat album. Maar voor de rest drumt en speelt Paul McCartney alles zelf. Maar dan ook echt alles wat je hoort is door hem zelf gedaan. Ik heb het album uiteraard beluisterd. En als je hem 2 keer afluistert en 3 keer afluistert, hoor je nog steeds meer dingen op dat album gebeuren.
1: Oké, ik heb het nog niet afgeluisterd.
0: Ik denk dat zelfs jij dit mooi gaat vinden.
1: Nou ben ik zeker nieuwsgierig.
0: Ja, het is echt een self-made Paul McCartney album. Ja,
1: oké.
0: Okay. Meer dan de moeite waard. Ja.
1: Lijkt het ook echt op de Beatles of lijkt het meer op Wings?
0: Nee, echt Beatle-achtig.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, echt tot in de kleinste finesse is helemaal zo in elkaar gezet.
1: Ik ben benieuwd.
0: Meer dan bijzonder. Krijgt ook hele goede recensies wereldwijd.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En dat op zijn 84ste, hè?
1: Ja, kan je nou
0: is elkaar niet. Nou, daar gaan we toch voor of niet?
1: Zeker weten.
0: Jongen. Ik hoop dat we tegen die tijd dit programma ook nog kunnen doen.
1: Ja.
0: Mijn bedrijf mag het.
1: Ik denk dat er toch een tijdje meer pensioen bent.
0: Dat denk ik dan ook wel.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat we dit niet meer gaan doen natuurlijk. Hè?
1: Nee, nou ja, we zien. Hè?
0: Zo is dat.
1: Okay. We lopen nog 20 jaar te gaan voordat we zover zijn.
0: Ja, daarom. Ja. Zo is het ook. We duiken terug in de tijdmachine. Nou ja, dan gaan we een beetje omhoog in de tijd eigenlijk. Met Mysterious Ways. En dan gaan we naar Ierland met deze U2. Met dit U2 moet ik dan zeggen, hè, van het album Achtung Baby uit 1991.

Mysterious Ways van U2 van het album Achtung Baby, zoals ik al zei, uit 1991. Er is ook een 7-inch vinyl single van dit album, van dit nummer bedoel ik dan. En er is een extra versie nog met 4 remixen van het nummer. Dat kwam allemaal uit in december van 1991. We gaan naar iets bijzonders. Ik heb destijds volgde ik het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. En daarin kwam in één keer zeker Wieke van Wilden in beeld. En ik was diep onder de indruk van deze Wieke. Ben ik trouwens nog steeds. Alles wat zij maakt vind ik heel erg mooi. Wat mij ontzettend verbaasde is dat zij dus niet uitgeroepen werd tot De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Want er zat zeker Miss Montreal in de jury. En die vond het niet echt wat je noemt. Nou, daar was ik het dus helemaal niet mee eens. En er waren meer mensen het helemaal niet mee eens. En waarom niet? Dat gaat u zo dadelijk horen. Want wat is het toch ontzettend mooi. Zij, deze Wieke zelf, die heeft ook bijvoorbeeld een titelsong geschreven voor zowel K-Now als The Pool. Zij heeft heel veel meer in haar mars. En omdat ik haar bijzonder goed vind en heel erg waardeer, dacht ik bij mezelf, voor deze Hesselschudding maken wij een sprongetje in de tijd naar het jaar 2012. En dat doen we met haar hele fraaie I Do Love. Ik zou zeggen, zet alles even uit, koptelefoon op of de speakers wat harder en geniet met ons mee van deze Wieke van Wilden.

0: bekend dus van haar auditie van de beste singer-songwriters van Nederland. Giel Belen staat ook in de jury en die wilde haar heel graag wel hebben. En die heeft volgens mij daarna ook haar in zijn eigen uitzending nog wel eens naar voren gehaald. En die zei ook van wat gebeurt er nou dan toch, dat dit niet doorgekomen is. Enfin, ik heb haar in ieder geval hier nu in Hesselschudding gehad. En dat vind ik toch wel een fijn gevoel, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk dat Wieke ook luistert trouwens. Dan gaan wij van 2012 naar 1994 met Ace of Base en The Sign. En dan zitten we weer in Zweden, hè?
1: Ja, klopt.
0: Met veel plezier. The Sign.

0: Sign van Ace of Base. En daarmee zaten we dus inderdaad eventjes in het jaar 1994. We gaan weer naar de jaren 60. En dan, gaan we naar 1967 met Lulu. Lulu heet eigenlijk Mary McDonald McLaughlin Lowry. Dat is haar volledige naam. Ze komt uit 1948 en uit Schotland. Ja, dan snap ik wel dat je als artiestennaam gaat voor Lulu. Dat is wat makkelijker, hè?
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Samen met de Lovers bracht zij Shout in 1967.

0: Child Lulu en de Lovers met een dubbel V, schrijf je dat, die Lovers. Dit was haar doorbraak in 1967. We kijken op de klok, Ad.
1: Het is 2 uur.
0: Ja, het is nog bijna dan, hè? Ja, nee, goed, het is niet anders. Dan gaan we dus inderdaad nog eventjes wat anders doen. We gaan naar Kygo en Julia Michaels met hun Carry Me uit het jaar 2016. En wij zeggen heel graag tot de volgende Hesselschudding.
1: Ja, tot vrijdag. Wat type programma.
0: Jij mag straks alweer.
1: Ik mag straks weer.
0: Jazeker. Ja. En de omroep blijft bij u 24 uur per dag. Kijk op de website van deze omroep. En tussendoor ook luisteren naar onze non-stop muziek, want die is fraai en bijzonder afwisselend. We gaan naar Kygo, Julia Michaels en hun Carry Me 2016.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden, nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een veertiger, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast.

Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A59 richting Den Bosch is dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jette moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven.

Het weer. Wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in het zuiden van het land, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard op dit moment geen treinen door een beschadigde spoorbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid

en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk.

Het weer. Wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 100 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum ben je 10 minuten lang onderweg tussen Hank en Gorkum. De A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N69 van Veldhoven naar het Belgische Neerpelt. Tussen de A67 en Dommelen staat 6 kilometer door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen keken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld.

Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. De N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En de N286 Stavenisse richting Halsteren. Tussen de A4 en de Tolense brug heb je 5 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan vanwege een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow op streekomroep de Beverlanden tot 7 uur vanavond. We begonnen vandaag met een plaat van Direct uit 2021, Nightcrawler. Het is vandaag 10 juli en wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1929 wordt de eerste Grand Prix van Monaco gereden. De race die staat nog steeds op de Formule 1 kalender. Afgelopen week vond die Grand Prix trouwens plaats en Max Verstappen startte vanaf de tweede plaats. Maar na 10 meter was het klaar voor hem vanwege een kapotte motor. De race is samen met de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans de bekendste ter wereld. Enige coureur die alle drie deze wedstrijden reden waren Graham Hill en de nog steeds actieve Fernando Alonso. 1967, de zesdaagse oorlog tussen Israël en verschillende Arabische landen die eindigt in een staakt-het-vuren. Dan de verjaardag van vandaag. Elizabeth Hurley, de actrice, ze is onder meer bekend van de films van Austin Powers en de serie The Royals. Zij wordt vandaag 61 jaar en de R&B-zangeres Faith Evans viert vandaag haar 53ste verjaardag. Ze is niet helemaal van onbesproken gedrag, want in 2020 werd ze gearresteerd wegens huiselijk geweld tegen haar man Steve J. Die is daarna van haar gescheiden en ontvangt nog maandelijks €30.000 aan alimentatie. Nou, voor dat bedrag mag je mijn huis ook wel breken, hoor. Laatst in het rijtje Reinoud Oerlemans, de Nederlandse tv-presentator en ondernemer. Hij wordt vandaag 55 jaar.

En dat was de jarige Faith Evans met die grote hit die ze scoorde samen met Puff Daddy. 53 jaar oud geworden vandaag en we deden I'll Be Missing You. En wij gaan eens even kijken naar het Beveland weer voor de morgen. Morgen begint de dag droog. In de loop van de middag wordt het wel volledig bewolkt en gaat het, je raadt het al, regenen. Maximum temperatuur is morgen 17 graden Celsius. De wind die komt uit west-zuidwestelijke richting, windkracht 4. Op dit moment in Goes 17 graden.

Die draait even twee platen uit de hitlijsten van dit moment achter elkaar. Noord als eerste de Nederlandstalige plaat van het uur. Vrouwtje, iedereen gaat vreemd. En daarna Jonas Blue, Emily en Edge of Desire. Bij waarde dreigt kunststofproducent Sabic nog 2 jaar langer de PFAS-stof PFBS te mogen lozen op de Westerschelde. De provincie Noord-Brabant die wil de huidige vergunning verlengen tot eind 2028. Stichting Gezond Water uit Hansweert is fel tegen dat plan en noemt de verlenging onaanvaardbaar. Volgens de stichting komt daarmee opnieuw een zeer zorgwekkende stof in het watersysteem terecht, terwijl strengere maatregelen mogelijk zouden zijn. De provincie die stelt dat er nog onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn om strengere eisen op te leggen. Ook zouden eerst de effecten van eerder genomen maatregelen moeten worden onderzocht. De PFBS-lozingen zijn al jarenlang onderwerp van juridische procedures. Belanghebbenden kunnen de komende weken nog bezwaar maken tegen de ontwerpvergunning, waarna de provincie een definitief besluit neemt. Nou, het blijft nog een beetje rommelen dus met het hele PFBS gebeuren. Wij gaan verder met de muziek in naar huis. De Beverlandse avondshow op Streek Omroep de Beverlanden. En we draaien een hele leuke uit de jaren 80. Hardik Avenue, hier zijn de Masonettes.

Mooie plaat van Lucy Silvers, Breathe In. Daarvoor de Maisonettes uit 1983. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Doen we met deze Nederlandse plaat van Alan Clark, This

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er ruim 130 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht ben je een kwartier extra kwijt tussen Vught en Kerkdriel. A50 vanuit Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord doe je er 10 minuten langer over. A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos, 20 minuten vertraging. En de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Moloko en The Time Is Now.
1: De Beverlandse Avondshow.
2: Dit is de

Ik zat even in de playlist te kijken en daarin stond muziek van Maneskin. Nou, daar had ik eigenlijk niet zo heel erg veel zin in. Ik denk, dan draai ik gewoon wat van Damiano David Solo. En een van de vele grote hits die inmiddels heeft weten scoren. Dat was deze Voices hier op Streek Omroep de Beverlanden.

Shepherd, en van deze band deden wij Die Young. Iets waar je beter geen gehoor aan kunt geven. Gewoon lekker lang leven en veel plezier hebben. En gezondheid hebben natuurlijk. Voor de 5 Seconds of Summer. Laten we hopen dat de zomer van 2026 wat langer duurt. Start over. De gemeente Goes die staan stevige tijden te wachten. Zo blijkt uit de kalendernota 2027. En de financiële meerjarendoorkijk. Waar volgend jaar nog wordt afgesloten met een positief saldo van ongeveer 5 miljoen euro, dreigen in de jaren daarna tekorten die kunnen oplopen tot meer dan 3 miljoen euro per jaar. Daarna komt ook alsnog het ravijnjaar in zicht. Het nieuwe college dat op 16 juni aantreedt staat daarmee direct voor een grote financiële uitdaging. De waarschuwing staat in de kalendernota 2027, het document dat als basis dient voor het nieuwe gemeentebeleid en de gemeentebegroting. Omdat het college tijdens het opstellen van de nota demissionair was, is bewust gekozen voor een zogeheten beleidsarme aanpak. Grote politieke keuzes en mogelijke bezuinigingen die zijn doorgeschoven naar het nieuwe bestuur. Zo van, het is niet mijn probleem, het wordt jouw probleem. Word er gelukkig mee. Laten we maar eens even kijken wat het allemaal gaat worden de komende jaren in de gemeente Goes qua bezuinigen en begroten. Verder met de muziek, Teddy Swims, Mr. Knows It All.

Liza Stansfield en van deze Liza deden wij het op deze woensdag met The Real Thing. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de reclame en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow op deze woensdag. Tot aan 6 heb ik nog een oude voor je klaar liggen. The 3 Degrees and the Years of Decision.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagespoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd.

Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een dikke 40 kilometer file. Je bent 10 minuten langer onderweg op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er een kwartier langer over. En op de N279 vanuit Den Bosch naar Helmond tussen de A50 en Keldonk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ik zie de Airplay Track deze week op Streek Omroep de Beverlanden tot zondag even na zessen. Je zou denken dat het iets met David Guetta te maken heeft, maar dat is niet zo. Het is muziek van het Italiaanse productiegebeuren Medusa. En ze doen hem samen met de Nederlandse Rani. Het heet allemaal Silence en welkom bij deel 2 van Naar Huis.
1: Naar Huis.
2: De Beverlandse Avondshow.

Daarover gesproken, hoe dan ook. De politie is op zoek naar een man die zich voordeed als agent en een 87-jarige vrouw uit Goes heeft opgelicht. Dat gebeurde allemaal op 30 april aan de Schravenpolderseweg. De vrouw werd eerst telefonisch benaderd met een verzonnen verhaal over aangehouden verdachten en foto's van haar woning. Een uur later stond een nepagent voor de deur. Hij vertelde haar dat zij haar waardevolle spullen moest afgeven om veilig gesteld te worden. Nou, de vrouw die vertrouwde de man en gaf geld, sieraden en belangrijke documenten af. Rond 8 uur in de avond vertrok de verdachte met een koffer vol met spullen. De politie heeft nu beelden van de man verspreid. Hij is ongeveer tussen de 20 en de 25 jaar oud. Zo'n 1,65 meter lang of kort, wat je wil. En heeft een opvallend litteken rond zijn mond. Tips zijn welkom via de politie 0800 60 70, de opsporingslijn. Of 0800 7000. En dat is het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. Ik vind het triest dat je op je 20ste of 25ste iemand van 87 dan haar spullen moet beroven.

samen met Jesse en staat ermee in de hitlijst. Het heet Satisfy. Bijna 6:30 geworden. Dat betekent tijd om even ervoor tussen te gaan voor de headlines van het nieuws. Wereldnieuws in een notendop van 60 seconden. En daarna ben ik bij je terug met het laatste stukje van Naar Huis. Tot die tijd, deze van Sting.

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als een malle in de hitlijsten. Daarvoor Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. De politieke onrust binnen de lokale partij Borselen is verder toegenomen. Twee raadsleden, te weten Sam van der Hoofd en Connie van der Borg, de jager, die stappen uit de partij en gaan verder als zelfstandige fractie onder de naam Beter Borselen. Volgens de raadsleden is er sprake van een vertrouwensbreuk en verschillen van inzicht over de koers van de partij, de samenwerking en de omgang met kritiek. Na een periode van overleg kwamen zij tot de conclusie dat zij hun werk voor de inwoners van Borselen beter buiten de LPB kunnen voortzetten. De twee die benadrukken dat hun vertrek niet voorkomt uit persoonlijke conflicten. Ze zeggen geen rancune te koesteren en hopen dat binnen de partij ruimte ontstaat voor herstel van vertrouwen. Met afsplitsing verliest de LPB wel twee zetels in de gemeenteraad en krijgt de gemeenteraad van Borselen er straks een nieuwe politieke groepering bij. Verder met de muziek in Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streekomroep de Beverland. En ik heb besloten om er maar eens een lekker zonnig plaatje tegenaan te gooien. Streentje uit de jaren 80 van Tony Esposito. Je kent hem misschien wel van Lady. Dit

0: iedere ouder hoopt dat het goed gaat met zijn zoon en dat hij zich ontwikkelt. En, maar dan wordt zo'n jongen op een gegeven moment perronrukker. Perronrukker! Dan ben je als ouder zo enorm teleurgesteld.
1: Ook kun je niet vertellen tegen een ander.

What is Love? Howard Jones had er een hele grote hit mee in de jaren 80. Over grote hits gesproken trouwens. Daarvoor Magnetic. En dat was een nummer van Bauza uit de hitlijst op dit moment. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow erop zit voor deze woensdag. Morgen om 5 uur ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van dit programma. Ik wens je een prettige voortzetting van je woensdag. Veel plezier met de collega's. Zometeen trouwens Jan Steen met Hof van Steen. En daarna Theo Boer. Ik heb er nog eentje. De Communards. Never Can Say Goodbye. Tot morgen.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd.

Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Ad Vermeer nog bedankt voor de afgelopen 2 uur naar huis, het Beveland'se avondprogramma. U luistert naar het Hof van Steen tot de klok van 9 uur. En daarna neemt Theo het over met zijn Gospel Magazine tot de klok van 11 uur.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: De naam ben je mee terug naar 1967 en dat deden we met Lulu. En die maakte de eigen versie van de hit van Neil Diamond, The Boat That I Row. Hij schreef het al in 66, zet het ook op de achterkant van single I Cut The Feeling. En op het album Just For You. Maar verder deed het niet zoveel deze single. Toen Lulu het op nam in 67 en die scoorde er een top 10 notering mee in Engeland.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: Billy Don't Want Be a Hero. Het was de debuutsingle van de Engelse formatie Paper Lace uit 1974. Het is een anti-oorlogslied, maar wegens de tijd dacht men dat het in eerste instantie ging tegen een protestlied tegen de oorlog in Vietnam. Maar later bleek dat het gewoon ging om de burgeroorlog en die was een eeuw eerder.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Tijd om de zakdoek weer uit de broek te halen, want hier zijn ze. Ik beloofde je het vorige week al. Happy and Happy.

draaide vorige week bij de Smart Lab, draaide ik de Wico's. Daarvan even vermeldde ik dat Hepi Postma op 16-jarige leeftijd daar de zangeres was, maar er net uitstapte voordat ze die grote hit scoorde. Ik zal geen traan meer om je laten, want toen vormden ze samen met Hepi Hiemstra het duo Hepi. Hepi scoorde in 1980 die enorme grote knaller Ik lig stil op mijn kussen te dromen. Maar ze wisten nog een paar keer de hitlijsten te bereiken en dit was die andere grote hit. Ik heb alleen nog maar je foto van een jaar later. 40 jaar geleden kwam deze single uit.

0: titelsong van het derde album uit 86. In februari verscheen hij in Zweden op single. In de zomer verscheen hij internationaal op single. In de zomer bereikte hij ook hier in Nederland de bovenste regionen van de hitlijst. En ze hebben aangekondigd een nieuw album te maken. Dat zal verschijnen op 25 september. Het is jullie 12e album, Come This Madness. En onlangs vrijdag verschijnt ook een nieuwe single van album.
1: De tijdmachine.
2: Toen het steeds lastiger werd voor de scriptschrijvers om met verhaallijnen te komen voor de animatiefilms van Mickey Mouse, introduceerde Walt Disney in 1934 een filmografie voor Donald Duck. Het eerste filmpje waarin Donald Duck verscheen is The Wise Little Hen uit 1934, uitgebracht op 9 juni 1934. Dit is de officiële verjaardag van het personage. In deze Silly Symphony tekenfilm had Donald nog een bescheiden bijrol als luie eend, samen met Big Bad Wolf en Peter Pick. Donald werd in een razende tempo ontzettend populair om zijn korte lontje. Waar Mickey altijd braaf en netjes bleef, kreeg Donald Duck, die het wel allemaal goed bedoelt, woedeuitbarstingen.

0: 9 juni 1934 verscheen hij voor het eerst op het grote doek in de Wise Little Hen. Donald Duck, toen nog een laaie eend, tegenwoordig is dat hij gewoon bekend op zijn korte lontje, dat hij snel opvliegerig is. Zo heel af en toe zie je hem nog op het witte scherm verschijnen. Maar ja goed, hij heeft ook een tijdschrift en staat volgens mij ook nog dagelijks in de regionale kranten. De Donald Duck.
1: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug

0: Afgelopen maandag draaide ik de Creedence Clearwater Revival's Suzy Q. En dat was een covertje van dit rock'n'roll nummertje van Dale Hawkins. En die schreef het alweer in mei 57. Toen bracht hij het uit. Scoorde er een leuk hitje mee. Maar ja, misschien is het de allerbekendste versie die wel van CCR.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club. Op dat album staat natuurlijk haar doorbraaksingle All I Wanna Do, maar ook haar debuutsingle. She was born in

0: Run Baby Run is haar debuutsingle. Bereikte hier in Nederland, kan het niet zo veel verder dan de tippen raden. Maar die andere grote hit, All I Wanna Do, ja, daarmee brak ze internationaal door. En die hoor je het laatste uur. Tuesday Night Music Club, het album van de week. Daar gingen er maar liefst een kleine 9 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Je maakt een tas van Hoekt spaghetti garen. Dit is dik, zacht garen waarmee je als beginner snel resultaat ziet. Je kiest zelf je kleur, dus geen twee tassen zijn hetzelfde. Isis loopt de hele workshop rond en helpt je waar nodig. Kom je ergens niet uit, dan wordt het rustig uitgelegd. Er is genoeg aandacht voor iedereen. En tussendoor staat er koffie, thee en wat lekkers klaar. De workshop is geschikt voor beginners en voor mensen met een beetje haakervaring. Je eigen zelfgemaakte tas om mee naar huis te nemen. De workshop vindt plaats op het Hof Olmenstein, Abbe Kindersezandweg 21 in Kloetingen, zaterdag 13 juni, 9 tot 12 uur of 2 tot 5 uur.

0: Paul Jong maakte ook zijn eigen versie van Love of the Common People. Origineel van de Four Props uit 66. Bracht het van op zijn album No Parley uit. En in eerste instantie deed dit niks. Daarna werd de single Whatever I Lay My Head uitgebracht. Dat werd een wereldhit. En toen werd besloten dit opnieuw uit te brengen in een remix. En zie daar 4 weken op die eerste positie. Maar ja, wat stond er 60 jaar geleden op die eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Dat waren die jongens, de Rolling Stones.

0: Na 4 weken Beach Boys sloep John B. Kreven op 11 juni 1966 een nieuwe nummer 1. De tweede voor de Stones en dat heet Painted Black en is ook een van de weinige singles die ooit tweemaal aan toe op die bovenste regio stonden.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: Buffalo Soldier, hij schreef het al in 1978, maar het nam het pas op bij zijn, wat toen nog later bleek, zijn laatste opnamesessies in 1980, werd postuum uitgebracht op het album Confrontation in 1983, is ook al op single verschenen in diverse landen, maar helaas niet overal is het een hit geweest.
1: Hallo. Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. En dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in de ogen schouw neemt, dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden ofzo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokkie.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt.

0: sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drie nachter. Had je
1: een Johan en de groothandel van Ferry de Groot ging toen over een single in 1994. Toen was er ook de wereldkampioenschappen in Amerika. En toen was de bondscoach was Dick Advocaat. En Dick Advocaat zit er weer bij. Niet voor Nederland, van, daar hebben we Ronald Koeman voor. Maar die zit voor een van de dochter voor Aruba of Curaçao. Een van die twee eilanden zit hij daar als bondscoach. 30 jaar later weer bij het de voetbal.
2: De zomer straalt uit jouw speakers. De zomer straalt uit jouw speakers.

0: In 1970 scoorde Munkle Jerry een enorme grote hit mee in de Summertime. Door verse artiesten uit Cover dat ook. Zo ook deze Shaggy die we kennen van Oak Carolina. Die scoorde er nog een klein hitje mee in de zomer van 1995.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: We zijn weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy. Tot aan het tijd zijn van 8 uur nemen we je mee naar de jaren 50 met de Dave Brookett Quartet en Take 5.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt de dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond.

Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: terug bij Tweede Uur Hof van Steen. Ja. En we namen je mee terug 35 jaar terug in de tijd. Naar 7 juni 1991. Toen was de alarmschijf de debuutsingle van de Rhythm & Blues band Color Me Bad. I Wanna Sex You Up. En dat zou nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: 1984 was een goed jaar voor Duran Duran. Ze scoorde de grootste hit met de The Reflex. En ook deze opvolger, The Wild Boys, bereikte moeiteloos de top 3.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister, zo'n heel gezellig luisteruurtje. De hele maand juni, Dream Express. Vanavond, A Million in 1, 2, 3.

0: 7 mei 1977 deed de Express mee aan het Eurovisie Songfestival voor België. Voor het eerst met een Engelstalig nummer, A Million in 1, 2, 3. Dream Express, ja, dat was voortgekomen uit de Heart of Souls. En ook die deed een keer mee aan het Songfestival in 1970 met Waterman voor Nederland. En ook toen werden ze zevendes.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: De Delta Ride for the Roses is het fietsevenement in Zeeland voor jong en oud. Het evenement heeft als doel om het onderzoek naar kanker te versnellen. Fiets samen met je familie, vrienden of collega's de Ladies Night Ride op vrijdag 12 juni of op zaterdag 13 juni de ride in Midden-Zeeland. Streekomroep de Beverlanden zal van dit evenement live vertellen.

0: was Kik uit Drenthe op de fiets. En dat gaan we ook aanstaande vrijdag en zaterdag doen met White of the Roses. En ook de streekomroep De Beveland. Die zal erbij zijn voor live verslaggeving.
1: Jan Steen brengt u op woensdag gauw.

0: It's in His Kiss, zo heet het origineel. Het geschreven door Rudy Clark voor Mary Clayton, maar die scoorde er geen hit mee. De eerste die er een hit mee scoorde, dat was Betty Everett in 63. En Cher die deed dat ook nog in 1990. Maar dat deed ze toen ook toen ze ook in de hoofdrol speelde in de film Mermaids. Daarin zong ze dit nummertje.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 23 september 1930, overleed op 10 juni 2004 op 73-jarige leeftijd. Ray Charles Robinson, zoals hij officieel heette, maar we kennen hem beter als Ray Charles.

Hij werd geboren op 23 september 1930 en overleed in Beverly Hills op 10 juni 2004 op 73-jarige leeftijd. De man die wel ooit heb kunnen zien, maar in zijn kinderjaren blind is geworden. Ray Charles Robinson, zo heet hij officieel, maar hij gebruikte de twee voornamen Ray Charles om daarmee het artiestenvak in te stappen. In het jaar dat hij overleed, hij heeft nog meegewerkt aan een film over zijn leven. Daar werd de hoofdrol in gespeeld door Jamie Foxx, getiteld Way. Straks hebben we weer de top 3 van dit keer 50 jaar terug van 1976. Maar vorige week hadden we de top 3 van 1981. Nieuwe nummer 1 was toen Champagne Houtbouders. Ik zet er ook bij dat het een wat ouder nummer was, want het was in de voorpreselectie van Champagne uit 1975. Toen heette de band nog de Waterboys Band. Werd het nummer al op plaat gezet.

0: Houbouters, we kennen het van de formatie Champagne. Dit is ook eigenlijk de formatie Champagne, dat is eigenlijk de voorloper voor de band. En toen heetten ze nog de Waterboys Band. En in 1975 schreven ze toen ook al dit nummer Houbouters. Volgende week hoor je weer de top 3 van 1981 aan het eind van het programma. En dan zullen we horen of die dan nog steeds op nummer 1 staat. Normaal gesproken zou je nu duiken we terug in het Zeeuwse nieuws. Maar helaas, wij halen uit de informatie van de krantenbank Zeeland. Maar die is op het ogenblik aan het verhuizen en daar kunnen we op het ogenblik heel moeilijk inkomen. Daarom hebben we even besloten om dit item even in de koelkast te zetten. Maar we zijn bezig met even een ander item. Mocht jij toevallig ook een item hebben dat je zegt van dat is leuk voor je programma.
1: App of bel naar 013 7941 00.

0: Tatjana Simic. Ze werd bekend als Kees Vlodder uit zowel de drie films als de tv-series speelde ze gewoon Kees Vlodder. Sinds kort is er op een van de vele streamdiensten, ik mag de naam niet zeggen omdat we dan reclame maken, is er weer een serie, een soort spin-off van. Daar speelt ze weer Kees Vlodder, maar dan in de hedendaagse tijd. En de serie die heet ook gewoon Kees Vlodder. Je hoorde haar zingen uit 1988, Chicacobana.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het debuutalbum van Sheryl Crow. En dat heet de Choice Day Night Music Club. En op dat album staat haar single waar ze internationaal mee doorbrak.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 9 miljoen exemplaren gingen er over de toonbank van Tuesday Night Music Club, de debuutcd van Sheryl Crow, Run Baby Run, dat was de debuutsingle, die staat er ook op, was hier ook nog een heel klein hitje. Hier brak ze internationaal mee door All I Wanna Do, en op het album staat verder ook nog die klassieker Strong Enough.
1: Dit is muziek

0: En dan weer mee naar de Summer of Love, oftewel 1967, naar de stad eigenlijk waar het allemaal om draait, is San Francisco Nights. Dat deden we met Eric Burden en The Animals. Het was eigenlijk een soort protestlied tegen de Vietnamoorlog aan. En later beweerde Eric Burden dat het ging over een avondje stappen met Janis Joplin in San Francisco. Wie heeft er gelijk?
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 5 juni 1976, de hoogst nieuwe binnenkomer. Vinden we op 27. Ik krijg een apart gevoel van binnen van Corey. We hebben 3 snelstijgende platen. Anita Meijer vinden we op 22 van 34. You Can Do It op 15 van 27. Move In van The Brass Connection. En op 10 van, 22. Jungle Rock van Hank Michel. Op 5 blijft staan in de 5e week. A Clash of Champagne van Sailor. En op 4 van 9 met stip in de 3e week. Wookie van Don Mercedes.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Het origineel stamt eigenlijk uit de 71. De Featherbeds die hadden het, een sessiegroep van Barry Manilow, hadden dit nummer al een keer uitgebracht. Maar ja, goed, toen viel het in de handen van Georgie Moroder, die het voor Donna Summer bewerkte en daarmee een van de meest succesvolle nummers van Could It Be Magic zal gaan worden. Donna Summer die zakte trouwens in de zesde week van 2 naar nummertje 3 met dit nummer.
1: En dit stond op nummer 2.

0: De formatie Ferrari onder leiding van Frank Ferrari, oftewel Frank Master. Ja, vorige week je hoorde het, toen was het precies een jaar geleden dat hij op 80-jarige leeftijd overleed. Maar 50 jaar daarvoor stond hij op de nummer 1 positie. En Sweet Love mocht weliswaar 1 week maar op die bovenste positie staan. Maar ja goed, het is beleverd hem toch een nummer 1 positie op. Zakte in de 8e week naar de 2e plaats. En dat betekent...
1: En deze stond op nummer 1.

0: Van 4 naar nummer 1 met stip. In de vierde week, This Melody, Julian Clerc. Het is alleen de titel, dat is Engels. De rest wordt allemaal in het Frans gezongen.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Van 5 juni 1976, 3 komt van 2, Could It Be Magic van Donna Summer in de zesde week. In de achtste week zakkend van de eerste plaats, Sweet Love van Ferrari op nummer 2. En op de nummer 1 van 4, This Melody in de vierde week, Julian Clerc.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Inderdaad, we doen de deuren dicht, licht uit hier beneden. Maar Theo is boven volop bezig met zijn voorbereidingen voor zijn Gospel Magazine. En dat betekent straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig, dance. Zolang het bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer aanstaande maandagavond tussen 9 en 11 met een albumversie. Anders zijn we er wel weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gouden ouwe aflevering.
1: Hier is de Overdrive. Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: De Overdrive doen we dit keer met Neil Diamond uit 1967 van zijn album Just For You. Daarop zong hij onder andere Thanks the Lord for the Night Time. Wat mij betreft veel plezier met Theo.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden.

Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: hele goede avond. Wat gezellig dat je erbij bent. Je luistert natuurlijk naar jouw eigen streek omroep de Beverlanden. En het is gewoon weer tijd, hè, op deze woensdagavond, net na 9 uur. Tijd dus voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Daarin nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback en natuurlijk een Nederlandstalig moment. Maar om niet te vergeten, deze week ook weer een column met Peter de Bost van Graafwoord. Zo, ga ik nog even mijn collega Jan bedanken voor de prachtige overdrijf naar het Gospel Magazine. Daar zijn we altijd weer heel erg blij mee. En ga ik je melden dat de eerste nieuwe release direct al aan je voorbij kwam in de vorm van Cochrane & Co. en Heart on Fire. Ze hebben een nieuw album uitgebracht en die heet Runs in the Blood.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
4: Hey. 2J.
0: En dan is het nu tijd voor een nieuwe Rachel DeLong. Confessions.

0: Confessions.
1: Ja, Rachel DeLong en Confessions. Zij heeft een nieuw album gemaakt en die heet Confessions of a Church Kid.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

dan toch eigenlijk wel apart, hoor. Je vindt jezelf een puinhoop, maar je maakt er wel een heel vrolijk liedje over. Ben Compton en zijn nieuwe single A Mess Like Me. Gaan we door met Petrina De Lacy en de track Lose Track of Time. Ook zij komt met nieuw materiaal. Het is een schijfje waar niet één, maar meerdere tracks op staan. En deze schijf heet Carefree.

EP'tje getaald getiteld You Are Nothing. Zo komen bijna die Duitse. You Are Nothing, en dat schrijf je met de U, zoals dat tegenwoordig regelmatig heel populair in het Engels wordt geschreven. Een EP'tje dus, gemaakt door Ten Rock, en je hoorde daarvan Playlist. Petrina De Lacy kwam natuurlijk ook aan je voorbij in een vorm van een schijfje Carefree. En de track Loose Track of Time nam ik voor jou mee. Tijd geworden voor een samenwerking die ik in eerste instantie niet verwacht had, maar die wel bijzonder interessant is. Ik heb het over Stephen Stanley in samenwerking met Colton Dixon. En ze hebben samen deze single gemaakt. Het heet Idols.

even een klein rustpuntje als het ware in het programma. Maar toch een hele mooie plaat, een beetje country-achtig. Met Neil Carpenter samen met Andrew Rip en Everything I Prayed For. Daarvoor dus Stefan Stanley in samenwerking met Colton Dixon en Idols. En dat was natuurlijk een stukje steviger. Is het tijd geworden om een single te presenteren met als titel Evergreen. En deze is gemaakt door Rent Carpenter.

Blauw hoor je. En Spirits Breakout. Daarvoor Rent Collective en Evergreen. Ja, en dat is toch eigenlijk heerlijk om dit soort plaatjes te kunnen draaien. Hier op streekomroep De Beverlanden. Tiki Lau. Ja, dat schijnt ook weer een of andere productieduo te zijn of zo. En we gaan dat nog eens eventjes helemaal uitzoeken. Ik heb ze net ontdekt en ze hadden net eens een nieuwe single uit. Dus ik denk van ja, die nemen we dan toch gelijk maar mee. Ook al heb ik er nog niet de volledige informatie over. De volgende plaat is ook wel weer een fijne hoor. En dan gaan we een klein beetje rocken. Niet heel heftig, maar toch wel wat. Hier is My Friend, gemaakt door Risen Sons.

je hoorde Aldit en haar Nederlandstalige robot. Ja, je zou soms kunnen denken in deze maatschappij dat de maatschappij een beetje probeert op je knoppen te drukken en dat ze dan een bepaalde uitkomst verwachten. Ik ben geen robot. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel een goeie. Daarvoor hoorde je Risen Suns en My Friend. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een remix. Want Believers heeft samen met LG The Messenger A Different Kind of Love opnieuw uitgebracht. Alleen dan in de vorm van een remix. En die klinkt best gezellig.

Every Reason to Believe, de nieuwe single van Jordan Sincere. Niet heel heftig, maar wel altijd vrolijk wat deze man maakt. Daarvoor hoorde je Believers in samenwerking met LG The Messenger en Different Kind of Love, maar dan wel de remix. Hebben we ook deze nog, een nieuwe Megan Woods. En deze heet Heaven Down Here.

Ja, ik zou nog niet bijna beroemd willen zijn, want het zou niet goed komen met mijn trots. Almost Famous hoor je, muziek van Bodie met daarvoor Megan Woods en Heaven Down Here. Is het even tijd geworden om die mensen die eigenlijk niet in jouw hoofd horen te zitten, er gewoon eens even lekker uit te gooien. Met andere woorden, we gaan in ons hoofd een beetje ruimte maken. En dat doen we met Headspace, muziek van Hope Harding.

take you higher. Ja, en deze plaat heet 33. En dan heb ik het gewoon over het getal 33. Dus zo schrijf je het ook. Je hoort de muziek van Jade Root samen met Redeemed. Daarvoor dus Hope Harding en Headspace. Ja, en dan is het zo'n beetje tijd om het eerste uurtje af te gaan sluiten. Maar ik wil toch nog even zeggen dat mocht je de nieuwe releases nog een keer terug willen luisteren, dan kan dat. We hebben namelijk een playlist op Spotify. Dat heet Gospel Magazine. De woorden even aan elkaar schrijven, dus niet los van elkaar. En als je dan het kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd nog weer een pagina ook op Facebook. Daarvoor moet je even mijn naam zoeken. Dat is Theo Boer. En ook daar hetzelfde logo, hè? Dat kruis met die uitzendstralen. Dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En dan mag je natuurlijk een vriendschapsverzoek sturen. Kijk je liever op Instagram, dat kan ook. Daar hebben we een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. De laatste nieuwe liedje. En degene die ons ook naar het nieuws brengt is van Life Church Switch en het heet Hunger.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoen.

Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bever.

0: Stak. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Bailey Thompson. En we hebben natuurlijk vandaag weer genoeg te doen, jongens, in dit tweede uur. Zometeen hoorden we in de schijnwerper flashback Madeline Ray, Anastasia Kostolnikova, zoals ze zichzelf noemt, hebben we zometeen in de schijnwerper. En ze heeft een persoonlijke boodschap voor ons. Daarna hebben we een column met Peter de Bost van Gaafwoord. En die heet Lachwekkend. Daaraan vastgekoppeld hebben we Irma D. die een Nederlandstalig liedje komt zingen. En het woord different heb ik daar nog weer eens een keer losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Kortom, wederom genoeg te doen, maar we gaan eerst even de duivel nog gooien waar die thuis hoort.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: En dat doen we met We the Kingdom en Lake of Fire.

0: Leave It All Behind. Muziek van Madeline Ray. Zij stond vorige week in de schijnwerper met drie tracks. En nu herhaalden we dus Leave It All Behind nog een keer om even het sfeertje weer mee te krijgen van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: En de schijnwerper deze week zetten we op een dame. Ze heet Anastasia Tolstikova. En onlangs heb ik haar ontdekt via de socials. En we gaan er nu gewoon eens even lekker van genieten, want zij maakt prachtige EDM-muziek. Zometeen hoor je No God Like You, daarna Streams of Light en als laatste I Have the Holy Spirit. Maar eerst hebben we Anastasia zelf nog eventjes met een verhaaltje.
2: Hey, my name is Anastasia. I'm a Christian musician and content creator based in New York City. I make faith-based house and EDM music under the brand Soft Beats Steady Faith. My music is rooted in my personal testimony. I walked away from God for about a decade and coming back changed my life. Every song I make is an act of worship and a piece of that story. I'm so honored and humbled that my music is being heard all the way in the Netherlands, and I want to give a huge shout out to Theo and his show Gospel Magazine for making that happen. Theo, thank you for the platform. Thank you for supporting independent, faith-based artists, and thank you for carrying the gospel through your airwaves. You are a blessing. God bless everyone listening. I hope these songs reach your heart the way they reached mine.

muziek toch wel echt kan gaan waarderen. Of ben gaan waarderen, laat ik het zo zeggen. Anastasia Dolstikova hoor je met I Have the Holy Spirit. Daarvoor Streams of Light en als eerste No God Like You. En ja, dit is allemaal een beetje in de stijl ook van Nofsky en Sidney Alexander. De EDM-muziek is echt wel aan het opstijgen, als het ware, om het maar even zo heel plat te zeggen. Ja, ze zijn gewoon echt heel hard bezig om steeds verder te gaan. En je ziet er ook steeds meer praise en worship in die EDM. En ook dat is mooi. Echter, ga ik even mijn mond houden, want dan kan mijn keel even gesmeerd worden. Want dat is hard nodig. En dan...

nieuw inzicht. Want zelfs ruim voor de geboorte van ene Jezus, dus meer dan 2000 jaar geleden, was dat al bekend. In de Bijbel staat daar een paar mooie teksten over. In het Bijbelboek Spreuken lees je meerdere. Spreuken 15, vers 13. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. En in vers 15. Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. En ook vers 22 is een mooie. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Bijzonder toch? Dat zonder enig wetenschappelijk onderzoek, zonder microscoop of hormoonkennis, dit lang geleden al bekend was en opgeschreven is. Een tekst uit een andere Bijbelboek, Prediker, die voor mij altijd een soort vizier is geweest in dit soort dingen, is wel passend hierin. Er is niets nieuws onder de zon. Deze tekst wordt meerdere malen gebruikt en benadrukt. Grappig, want wij mensen anno 2026 denken dat alles wat wij meemaken of zien nieuw is. Alsof de mensheid steeds nieuwe dingen bedenkt. Misschien is omdenken in deze wel nuttig. Vinden wij nieuwe dingen? Of ontdekken we gewoon steeds meer zaken die er altijd al zijn geweest? Hoogstens in een andere vorm of omstandigheid. Komen we steeds meer achter hoe alles perfect in elkaar past. Hoe alles neergezet en in balans is met elkaar. Dit natuurlijk in het kader van mijn betoog hiervoor. Vrolijk hart en blijmoedigheid zijn wel duidelijke verwijzingen naar een lach op jouw gezicht, toch? Een lachend, positief, blij en vrolijk hart. Laat de eigenaar lachen. Want als je van binnen zo vrolijk bent, dan zie je dat ook aan de buitenkant. Bijbelboek Spreuken is ook zo'n prachtig boek vol wijsheden. Wijsheden die letterlijk voor het oprapen liggen, maar ook wijsheden waar je een beetje naar moet graven. Waar je over moet nadenken, doordenken, omdenken. Wijsheden die toen raken treffend waren. En ook in onze gejaagde, dolgedraagde samenleving nog steeds doelraken. Juist in deze tijd, waarin velen denken, handelen en vrezen, alsof een virus, een ziekte, oorlog, haat, etc. voor het eerst de hele wereld in zijn greep houdt. Alsof vrijheid voor het eerst beperkt wordt. Alsof de economische jacht voor het eerst het hoofddoel van velen is. Alsof macht vergaren en uitbreiden door overheden en organisaties voor het eerst zoveel slachtoffers maken. Alsof er iets nieuws onder de zon is. Voor mij is het een zeer geruststellende gedachte dat het beperkend denken van ons en het steeds centraal stellen van onszelf gelukkig niet de kern is van het leven. Althans, niet voor mij. Juist ook in onze tijd kunnen we veel inspiratie, wijsheid, levenslessen en spiegeling halen uit Spreuken. De komende periode verdiep ik me opnieuw in de Bijbel en dan specifiek in het boek Spreuken. Nou nee, opnieuw is niet het juiste woord. Vernieuwd, dat is vele malen beter en raakt meer de kern. Dat geeft me een glimlach op mijn gezicht. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb die van A tot en met Z gelezen. Van A tot en met Z heb ik onderwijs erin gekregen. En van A tot en met Z is die misschien zelfs wel een beetje erin geduwd, zeg maar. Ook alle zwart-wit typeringen werden onderdeel van mijn denk- en handelswijze lang geleden. Daarna heb ik lange tijd alles tussen de A en Z naast me neergelegd. Nooit vergeten, maar wel genegeerd. Maar gelukkig raakt dit boek me nog steeds. Sowieso raken boeken me flink momenteel. Ik verslind ze, zeg maar. Wel met de moderne techniek in de vorm van luisterboeken, maar dat moet kunnen, toch? Inzichten, wijsheden, levenslessen, ervaringen, spiegelingen van anderen neem ik tot me. Van oude leermeesters tot moderne wetenschappers. Van historische beschouwingen tot nieuwe inzichten. Van vele geloofstromingen tot aan het spaghetti-monster toe. En elke keer bemerk ik een glimlach op mijn gezicht. En ja, juist ook met de Bijbel. Alles met maar één doel. De te leren les in mijn leven zoeken, vinden, leren, mijn eigen maken en toepassen. Zodat ik vooruitkom op mijn levenspad. Vooruitkom in het leven. En zelf vooruitkom, maar misschien ook wel daarmee anderen vooruit kan en mag helpen, waar nodig en gewenst. Deze column zegt iets over mijn persoonlijke ervaringen. Te lezen voor de liefhebber. En te negeren voor degene die geen tijd, zin of interesse heeft in mijn geschrijf. Gewoon snel doorscrollen, dan naar spelletjes, prijsvragen, roddels, media, nieuws of wat dan ook, wat jou wel mag aanspreken in de online wereld. En ontvolgen of niet meer luisteren is altijd een optie. Ieder zijn ding, toch? En misschien vind jij mijn geschrijf zelfs wel lachwekkend. Maar dat zou helemaal top zijn. Want een lach op jouw gezicht vandaag toveren maakt mijn dag helemaal compleet.

0: Ja, en deze hoorde er gewoon even bij natuurlijk, hè? Want een vrolijk hart, dat schijnt heel gezond te zijn. Dus ik dacht van, nou, dan plakken we achter natuurlijk de kolom, maar weer een vrolijk lied. In dit geval van Irma D. en Vier het Leven. En de kolom hoorde je van Peter de Borst van Gavoort. En dat ging over lachwekkend.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gaspo.

Zo zeg, wat een ouwtje is dit. Je hoorde Different Now van Out of Eden. Een plaat uit 2002. Komt namelijk van het album This Is Your Life. Ja, ik heb het woord different losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Dat betekent dus dat die Out of Eden er perfect in hoorde. Net als deze van Adrian Rocco. Ook deze heet simpelweg Different.

altijd weer fijn hoor, om zo'n woordje eens los te laten op de platencollectie en dan eens te horen, of te, beter gezegd te zien. In eerste instantie en daarna te horen wat er allemaal naar boven komt. Zoals deze hoorde je van Seven Hills Worship. De track heet Different, maar ja, dat is natuurlijk ook het woord dat ik losgelaten heb. En het komt uit 2023 met daarvoor Adrian Rojo en ook een Different. En dat is dan wel weer een wat recentere plaat. En het grappige deze keer is dat er echt een hele oude uit de bus is komen rollen, om het maar even zo te zeggen. Ik heb het dan over een plaat uit de jaren 90. Het exacte jaartal durf ik niet meer te zeggen. Maar het is in ieder geval van een titeloos album gemaakt door Nina Hallström. En deze plaat heet A Different Tune. En jawel, het is een vrolijke.

0: leuke van deze dame is dat ze in het jaar 2000 voor Finland uitkwam bij het Eurovisie Songfestival met een liedje getiteld A Little Bit More. En nog leuker is misschien dat jij mag weten of kan weten nu, omdat ik het jou vertel, dat er al voor maanden toen ook op het podium stond. En onze eigen Luca Genta en Danielle van S. Die mochten namelijk wat instrumentjes bespelen en daarnaast de backing vocals doen. Ja, dat is allemaal gebeurd in ons christelijke wereldje. En er zijn maar heel weinig mensen die dit daadwerkelijk weten. Maar bij deze weet jij het wel.
1: Schijf.

Something Different, een plaatje uit 2024, dus nog redelijk recent. Je hoorde muziek van Joseph O'Brien. Zo, en na al deze prachtige verhalen en natuurlijk om niet te vergeten de schijf van 5, betekent het dat we aan het einde van onze plichtplegingen zijn. Wat betekent dat we gewoon tot aan het, tot aan 11 uur nog even een paar leuke plaatjes draaien. Tot aan het nieuws, om het maar zo te zeggen. Hè. Soms heb ik deze, I Still Care, en het is van Joshua Laser.

Zomer op de Beverlanden, 2 uur gezonde radioactiviteit. En dat gewoon tussen 9 en 11 uur op de woensdagavond. Och, je hoorde Sofika en Under the Same Sky met Davo, Joshua, Laser en I Still Care. Pakken we er nog even eentje mee. Hier is Flyva samen met Blanca.

Ja, Flyva Music samen met Blanca en Jesus is King. En dat gaan we zeker niet stilhouden. Ik wens je nog een hele mooie avond voor straks welterusten. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen aan de radio. Natuurlijk bij een streekomroep De Beverlanden. De laatste track die ik van je draai is van Alexa Michelle. En ik zeg bye bye, it's just enough.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een Eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt.

Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is.

Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: My granddaddy ran down in East Tennessee.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten, lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is.

Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug.